een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow.

0: Naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dobbel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: J&D.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
13: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Iedere werkdag brengt...

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De nacht van J&D.
3: J&D.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Ik kan...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Oké, dan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Sneller, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Goedenacht, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Radio JND presenteert...
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND.
2: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
3: JND. JND. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: De beste ingrediënten. Voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: J&D Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Kijk nou, de Radelo.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is Radio J&D.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost.

0: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: radio1.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is er te veel geworden. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer. In de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.
5: Wist jij dat zo'n Paint project? Paint project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint project.
6: Die maakt elk project perfect.
5: Toppie!
6: Paint project.
5: Info op paintproject.nl.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: som.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Van der Voorst.
4: Ja, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow voor dinsdagmorgen, de 4e van augustus. Een cadeautje van Jeffrey Hayes en Bray zometeen naar Busy en Yves Berendsen.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: Dit is We Zijn Er.

0: Brace en een cadeautje.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ja, zonder Willem, Koenie, goedemorgen, stand-in. Ja, Willem geniet nog deze week van een welverdiende vakantie. Daarom de vakantieochtendshow. Het is ook echt vakantie in het land. Het is rustig op de weg. Het is, het is gewoon even anders dan normaal. Iedereen heeft zo zijn bezigheden in deze weken. En ja, hopelijk kun je ook gewoon even opladen van het werken, van alles wat je normaal in het leven doet. Gewoon even bijtanken, is ook belangrijk. Hey, welkom bij de dinsdageditie van de ochtendshow. De 4e van augustus. Zometeen Jeffrey Kuipers hier. John Best komt eraan. En ook Bob Marley en de Wailers gaan we draaien. Vandaag opnieuw erg warm. Benauwd ook. En na zonnewolken stijgt vanaf de namiddag de kans op onweerbuien. Vanaf woensdag een paar graden minder heet. Met maxima die dalen naar zo'n 24 graden. Nou ja, ik wil het toch niet echt koud noemen. Nee, het is wat dat betreft gewoon lekker warm. Hey, ik ben er klaar voor. De koffie heb ik net even ingeschonken. Mocht jij erbij zijn bij de ochtendshow, dan laat even van jezelf horen. Dat mag via 085-760-9936. 085.

Jouw blik, John Best. Een liedje wat eigenlijk gewoon altijd op ieder feestje het nog goed doet. Hè? 2011 alweer. En daarvoor nog Jeffrey Kuipers en Veel Te Lange Nacht hier in de J&D Ochtendshow. Voor de dinsdagmorgen. Mijn naam is Koen en zo meteen hier. Proud to be fout. De Gebroeders Co komen eraan. De radio J&D successchijf hadden ze een aantal weken geleden in handen. Ook Tina Martin met of zonder jou. En zo meteen een J&D classic van de Backstreet Boys. Ga ik ook voor je draaien. Quit playing games with my heart. Zometeen hier op de dinsdagmorgen van J&D. Zo meteen vooruitblikken naar volgende week zondag 16 augustus. De J&D zomertour. In Moegestel. Wordt een feestje. Meer erover zometeen. Bob Marley en de Wailers eerst. Dat is Could You Be Loved bij J&D.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Schade

0: 1104.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Hallo, waar gaan we?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Attention! Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: krijgen gratis entree. Biercafé De
1: Meer. Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: J&D Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel twee wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zonen aan de dijk.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
11: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
12: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Koen van der Vorst.

Martin. Met of zonder jou. Daarvoor nog Snelle en Maan blijven slapen. Nou ja, misschien heb jij vakantie en kun je blijven slapen in je bed. En kun je gewoon even toch nog een beetje bijtanken zo. In de vakantie. Heerlijk is dat, hè? Gewoon even uitslapen, even je roes uitliggen. Welkom bij de ochtendshow. Voor de mensen die al hard aan het werk zijn deze dinsdagmorgen. Ik zie in de J&D WhatsApp best wel wat mensen die er toch bij zijn via 085-760-9936. Wil je nog iets leuks in de agenda erbij kunnen schrijven? Volgende week zondag de 16e van augustus, dan gaan wij de J&D zomertour houden in Moergestel op het Sint-Jansplein. We hebben heel veel artiesten uitgenodigd en heel de line-up check je online via de Facebook en Instagram van Radio J&D. Maar het wordt één groot feest en de toegang is helemaal gratis. Volgende week zondag dus de 16e van augustus in Moergestel op het Sint-Jansplein. Wordt echt gezellig. Ja man, nu hier in de ochtendshow. Dit is altijd

Tijd de 2.0 versie. 7:50 geworden. Goedemorgen, dit is Radio JND. Mijn naam is Koen. En zo meteen naar Roxy Dekker hier met Ronnie Flex gaan we weg. En ook René Vogel komt eraan. En de laatste nieuwe single van Kafka die afgelopen zaterdag hier nog te gast was in de studio. Eerst een JND Classic van de Back.

0: BND Ochtendshow.
1: Ik ben een radiosendamateur, gelicentieerd radiosendamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Willem Bakker.
0: Radio JND.

René Vroeger draaiden wij. En daar sta je dan. Waar zijn al je vrienden? Een 2013 versie van dat liedje. Daarvan nog Roxy Dekker met Holly Flex. Gaan we weg? Nou, we gaan niet weg. Nee, we gaan heel even weg. Ja, we gaan helemaal niet weg. Ik ga één kant op en dat is richting de koffieautomaat. Even de koffie bijvullen. Zo meteen even een kleine koffiepauze rond 8 uur. Daarna zijn we terug met deel 2 van de J&D Ochtendshow voor deze dinsdag, de 4e van augustus. Wordt sowieso weer gezellig. Dat weet ik zeker. Je mag nog even gebruik maken van je stemrecht. Om even je stem te laten horen. Dat mag via 085-760-9936 of via de J&D app. Heb je die nog niet op je telefoon? Dan kan ik alleen maar één advies uitspreken. En dat is downloaden die handel via de App Store. Helemaal gratis en voor niks. Een account maken. En je bent gewoon onderdeel van de J&D-familie. Kost je helemaal niks, vragen we helemaal niks voor. Je mag er gewoon gratis bij. Dus maak er gebruik van. De J&D-app. Download je gratis voor iOS en Android. Hey, zo meteen naar achter. Onder andere hier in de ochtendshow. Muziek van Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou. En de nieuwe van Tommy Costa, Lange Frans. Zo meteen hier zo. De J&D Ochtendshow. Ik zei het al, ik ga even aan de koffie. En ik heb dan voor je de laatste nieuwe single van Kafke. En die heet Ouder Wordt. Tot zometeen na 8 uur.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
3: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
4: Binnen- en buitenschilderwerk, van je

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten op onthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Ikea.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
5: Tegel eruit, boompje erin.

0: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
1: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
9: Ja, die Snoeien Luiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Yeah.

0: Toon van der Voorst.
1: Goedemorgen, dit is de JND Ochtendshow. Met Tommy Kosta, Lange Frans, Vamos komt eraan. En ook Flemming zometeen na Robert van Ebert samen met Donnie.
2: Bij JND hoor je thuis.
1: Dit is Moet Dat Nou.

0: is de start van jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.
2: Je hoorde Tommy Costa, Lange Frans. Deel 2 van de ochtendshow is geopend. Ik heb de koffie bijgevuld. En ik moet eerlijk zeggen, de koffieautomaat vandaag, die heeft wat kuren. Ja, ik weet niet. Ik heb altijd mijn eigen preset, mag je dat zo zeggen? Dat is zeg maar zo'n knopje indrukt met Koen. Er zat dan een labeltje bij Koen. En dat is normaal gesproken extra sterke koffie, maar vandaag is hij. Hij is wat slapjes. Maar goed. Anyway, we zijn er gewoon tot aan 9 uur deze ochtend met de JND Ochtendshow. Onderweg zijn meneer Fleming hier, Zoe Tauran, Als een Gevoel. Ook Louis Fanti komt eraan. Louis Fanti met Despacito, met Daddy Yankee samen. En Russo en Mart Hoogkamer met Pak Mij. Ga je ook nog horen. Dus kortom, voor de beste muziek in de ochtend zit je hier gewoon heel erg goed. Vandaag wordt opnieuw erg warm en benauwd. Na zon en wolken stijgt vanaf vanmiddag de kans op onweersbuien. Vanaf morgen is het een paar graden minder heet. Met maxima die dalen naar zo'n 24 graden. Het lijkt bijna gewoon stervenskoud, maar er is alles bij.

0: J&Day ochtendshow.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Kaal, pak mij hoor je. Anton hier in de J&D WhatsApp. Goedemorgen, Koen. Kunnen we iets zomers draaien? Hele simpele vraag. Het antwoord daarop is alleen heel breed, want ja, er is heel veel muziek die zomers klinkt. Toen had ik het over Daddy Yankee en toen dacht ik, ja, weet je, die Despacito die klinkt ook gewoon heel erg zomers. Ik bedoel, als je dit hoort, dan zie je jezelf er gewoon aan het strand in Ibiza met een cocktail in de hand, toch? Speciaal voor Anton, dit is Despacito.
1: Fancy!

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
5: Grintkeizer.nl.
6: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
7: Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, iBest.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus Compleet Vitamine Minerale Koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: J&D Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Vielen op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Bedrijf of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Praagmaat. Praagmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
6: het goed staat. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

Gelten met de Amsterdamse Zomer en Lil Kleine samen. Nou, dan heb je echt wel even een flinke liner bij elkaar gehaald, hoor. Maar ben daar niet gek, draaiden wij. 8:30 geweest op de dinsdagmorgen van jouw Radio J&D, waar je zometeen Gisby hoort. En ook Taylor Dane komt eraan. Tell It To My Heart naar Donnie van der Roest. En dan komt

De laatste nieuwe single van Gisby, die heet Vandaag is van ons. Dit is de JND Ochtendshow, de vakantieuitvoering. Daarvoor nog Donnie van der Roest en dan komt ze binnen, de 2.0 versie. 8:45, dadelijk hier na 9 aan de slag. 3 uur lang de beste muziek voor iedereen die keihard aan het werk is. En nu een JND Classic, dat is Taylor Dane. Uit 88, Tell It To My Heart.

0: zing als de zon schijnt. Een liedje van Jannes. Die kan eigenlijk niet ontbreken in de ochtendshow, hè? Er is geen ochtendshow geweest als Jannes niet is geweest. Zo duidelijke taal is dat. 10 voor 9. Zo meteen na 9 uur aan de slag. 3 uur lang de beste muziek voor iedereen die gewoon knijterhard aan het werk is. En jij kan de playlist bepalen. Dat kan via radiojnd.nl/aan de slag. Vanmiddag hier de JND Middagshow. En vanavond hier de avond van JND met Max en Johan. Dat wordt weer zeker weten gezellig. Die gaan weer een hoop artiesten in de studio uitnodigen. En aan de tand voelen over de laatste single. Of misschien wel over andere zaken. Dat vanavond vanaf 8 uur de avond van JND met Max en Johan. En morgen om 7 uur doen wij het gewoon nog een keer over. De JND Ochtendshow. 7 uur, dezelfde tijd, dezelfde zender.
1: De JND Ochtendshow.
0: Ik wens je een mooie, hele warme dinsdag. En graag tot morgen, 7 uur in de morgen. Ik ga de wekker zetten. Dit is nog Team Rush Hour met Wesley Klein. Radio.

0: gratis entree. U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd. En de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
8: Ja, die! Snoeien Luiten!
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Aan de slag.

0: Wie gaat er mee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: J&D Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
10: Kijk voor vacatures op
11: metselprojecttilburg.nl.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Elke dag,
8: jouw Nederlandse dag,

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
4: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Kijk nou, de Rebelo!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de

0: vloerendekvloeren.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk.
2: Bel even met Henk.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
3: Of kijk op henk.jobs.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was hij gisteren ongemerkt binnengekomen en kon hij na sluitingstijd niet meer weg. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven. Want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6:00 geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
5: Gooi je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
4: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
5: rolcontainernederland.nl.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: in Goorlen.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Aan de slag.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Akkerbomen. De leibomenspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leibomenspecialist.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: www.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 grill
3: en bar. Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh.
3: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Check paintproject.nl.
7: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: JND Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Oud-Dijk betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar beland je in de file tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een update vanuit de NS. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Dus eruit, wat

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Welkom.
5: Welkom
4: bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
6: Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND Middagshow.
5: Het is altijd bij ons te doen.
4: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
5: Houd je radio op Radio JND.
8: JND!
4: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl. Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dobbel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Wil je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij afrit Beest, afrit 14 is dat, en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS, want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Schade.

0: 5-4-4.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: En Jack, wat

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
5: Ja, die Snoeijen-Luijten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: JND Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt 5 tot 10 minuten. Ook is de afrit dicht, keren kan bij afrit Beest. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra. En op de N264 ligt olie op het wegdek. Dat is tussen Volkel en Odiliapil en daarom is de weg dicht. Tot slot nog vanuit de NS. Door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Holy moly!
15: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
16: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
15: En altijd met hoog rendementslas.
17: Holy kozijnen. Daar heb je leven lang plezier van.
15: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
18: Een keizerlijke vloer voor uw paleis.
17: Grintkeizer.nl.
18: Siergrint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
9: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
19: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
20: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
22: Goedemorgen.

0: groot of te klein voor Gebroeder Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, I best.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Aan de slag.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groente en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
1: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Hallo, Arjan Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Ikea.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: J&D Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurde er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Je weekend begint op vrijdag. De J&D.
7: Verzoek vrijdagavond.
6: Met 8 uur kruid.
8: Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op J&D.
6: Jij bepaalt de playlist op Radio J&D.
8: WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936.
6: De J&D Verzoek vrijdagavond.
8: Vrijdagavond van 8 tot 11.
7: Radio J&D.
8: Radio J&D.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kijk nou, daar hebben we Lau.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
8: 0626-222-498. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Kijk nou, daar hebben we Lau.
7: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er 6.000 euro binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting. De N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: J&D.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: JND Verkeer.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliapeel door olie op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
16: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
15: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
18: Attention! Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: gratis entree.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Home in Progress. Voor kunststofkozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is
7: Radio DND.
1: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris Van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op 800.000 euro. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het weer van Weer Online? Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. En hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, veroorzaakt 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76, bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
11: Home is where the heart is.
4: is?
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
11: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
12: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.

0: kas is briljant.
1: Aanhangen nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei Muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velpenbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
10: Ja, die Snoeien Luiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: JND presenteert...
1: De Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
3: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
1: Grindkeizer.nl.
3: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
4: Goedemorgen.

0: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
5: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
9: Goedemiddag, dit is Daan PNieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Een auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft €6.000 opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Schade.

0: verlichting voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met B-E-A-U.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers.
4: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: gratis entree.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: schijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Container!

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeijk. Het begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Kijk nou, de Renelo!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor

0: in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl? Daar zakt je broek in af.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag een dakkapel. In één dag.
10: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

bandje dat op dit moment is opgesplitst. Je hebt één keer de originele band met een andere zanger en je hebt de oorspronkelijke zanger met een eigen band. In elk geval, als je UB40 live kunt zien, is altijd de moeite waard. Dit was I Can't Help Falling in Love with You. Wat mooi. Het is alweer bijna 5:30.

0: in Goorlen.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Henk. Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wist jij dat zo'n paintproject?
8: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
7: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
8: Ons stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
7: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
9: Wie maakt elk project perfect?
7: Toppie!
9: Paintproject.
5: Check paintproject.nl.
10: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: De nieuwe J&D app.

Ik lach als een clown, Henk Bernhard op Radio J. En dit is jouw Nederlandse dag. Het is net 4:30 geweest. Goedemiddag. Stel, je bent aan het werk, dan heb je nog een klein half uurtje te gaan. En sleep ik je door deze werkdag heen. Hé, ik heb Yves Berendsen met Zin in jou.

Ineens was hij daar, maar. En ineens maakt hij gewoon weer een nieuw plaatje. En dat doet hij hartstikke goed. Je hoorde hem met Stem in je hart in de middagshow van Radio JND. En daarvoor de hartebreker Yves Berendsen nog. Nou ja, wat wil je meer? Het is dinsdagmiddag. Lekker, hè? Tot een uur of zes neem ik je mee met zometeen Pommelien Thijs en Atlas. Altijd fijn om mee te zingen. En dit is voor de dansliefhebbers. Barry White.

Veel gezichten, absoluut. Misschien heb je er ook gezien op in de serie. Hoe heet die serie ook alweer? Op Videoland. Dan heeft ze weer een hele andere uitstraling dan je er op het podium ziet. Ze kan echt alles. Wat een mooie single. Atlas deed het vorig jaar goed. En als je hem nou terughoort, dan denk je van ja, ik snap dat wel. 10 voor 5 op dinsdagmiddag.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
4: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
5: ABN. Met de M van Magnifiek.
6: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands. En

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
8: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Berg Eik, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
2: Attention!
3: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de beer.

0: Kerkhof.
1: Die je graag meeneemt met de middagshow nog tot een uur of zes. Heb je wat te melden? WhatsApp de studio 085 760 9936. Dit is Monique Smit. Het

Het is hier één groot feest. Over feest gesproken. We kijken even naar de verjaardagen met een schuin hoog, zoals dat zo mooi heet. Het is de verjaardag van Meghan Markle. Dame waar wel eens wat voor gevonden wordt. Ze wordt vandaag 45. Barack Obama is ook jarig. Die viert zijn 65ste. En Harm Edens wordt ook 65. Heb je nou zelf ook wat te vieren? Kun je me dat nog even laten weten? Via de WhatsApp 085-760-9936. Op de radio zometeen Joey Nicolai. Maar eerst een dame die een goede verkering heeft opgedaan, hè? Met de ex-premier van Canada, Katy Perry.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Van Marius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfvanmarius.nl.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkers Haarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren, voor Sint-Nicolaasga, 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad, voor Zaanstad-Koog, 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: Met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter. De Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
2: Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

Lekker in de vakantiemodus, dat mag. Dit is Radio JND. Op een dinsdag midden in de bouwvak. We hadden Marco Schrijfmaker hier op de radio. En we hebben zin in de zomer. We hebben zin in vakantie. En we hebben zin in Wesley Klein. Jij

Cross optreden. En ik dacht, verdorie, dat is Anouk 2.0 of zo. Tenminste, qua energie. En dat past natuurlijk niet per se bij dit liedje, maar bij andere nummers was dat zeker het geval. Kan je me zien kwam uit De Beste Zangers. Dat gaat trouwens deze maand ook weer aanvangen met een paar hele goede zangers. Beloofd bij deze. Straks Frank van Etten, nu MC Mike G en DJ Sven. Celebrate.

Leef, huil en bid. Je hoorde Frank van Net op Radio JND. En volgens mij past dat helemaal bij zijn leven, wat af en toe turbulent is. Maar goed, aan de andere kant, hij blijft zoveel leuke muziek maken. Ik haal alles uit het leven. Dat is een mooie term. Je hoort André Hazes. Radio.

0: ik maak even de optelsom op de WhatsApp van Radio JND. Ja, dan kom je uit bij dit liedje. De meest populaire, de meest gevraagde plaat. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik wens je nog een hele mooie avond. Ik spreek je morgen weer vanaf een uur of vier. Dit is Peter Beense.
1: De zon staat aan de hemel en ik ben al op pad. Op weg naar het allermooiste.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die! Snoeien Luiten!
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
5: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
8: Smit dakbedekkingen, Alibest.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij JND hoor je thuis.
11: 6 uur.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
12: JND Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux. Een kwartier vertraging, daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg, er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
9: Goedemorgen.

0: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

Eco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.

0: 5A in Bokstel. Of kijk en bestel op stokbokstel.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
3: De bouw.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Content.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden, daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Attention!
1: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

0: anders doet.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Staan het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Bel even met Henk.
7: Ja, bel even met Henk.
6: Bel even met Henk.
7: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
6: 5859 57.
7: Kijk op henk.jobs.
8: En Jack.

0: Niet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond. Dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
12: Kijk nou, de Reddelo!
13: Die gaat weer een vloertje leggen.
14: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
15: 0626-222-498. Ben jij over je vloer aan het matten?
16: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
17: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
12: Kijk nou, de Redden Lau!
14: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
18: Muurtje eruit, kozijntje erin.

Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
2: De goedkoopste veranda.
3: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de beer.

0: gratis entree.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooijen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De avond van J&D.
6: Johan Lintzen.

0: me dan.
1: Nou, dat zullen we maar niet doen. Dit is de avond van J&D natuurlijk weer. Met Johan Lintzen.
2: De avond van J&D. Johan Lintzen.
1: Ja. De gevangenis van Robert van Nemert hoorde je natuurlijk. Het is weer dinsdagavond, even naar de klok van 8 uur. En het is op dit moment kermis in Eindhoven. Dus mocht je nog een keer naar een leuke kermis willen, dan zou ik zeker Park Hilaria gaan bezoeken. En onze Max is vanavond niet aanwezig. Die had andere dingen, dus vanavond mogen jullie het weer met mij doen. En twee hele leuke gasten. Ja, ja. En dat is volgens mij een beetje Nederlands, een beetje Hollands. Oftewel helemaal Hollands.
3: Helemaal Hollands. Ja. Ik wist het met jou alleen.
1: Je belt toch?
3: Jawel.
1: Carlo en Leo.
3: Yes.
4: Goedemiddag. Ja. Goedenavond.
1: Goedemiddag.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Daar nou zijn we vroeg vertrokken.
1: Ja, zijn jullie lang onderweg geweest?
4: Nee, vooral mijn uurtje. Uurtje, net uur.
3: Reed snel.
1: Ja. Ja, je zou denken, Rotterdam is altijd een stuk rijden, maar het valt wel mee, toch?
3: Ik vind het nooit ver. Als wij vanuit Rotterdam naar locaties moeten, als we in België staan bijvoorbeeld, zitten we ook snel.
1: Ja, dat klopt. Hè? Ja.
3: En Brabant ook, dat vinden we niet ver. Van de week stonden we in Sneek. En in Emmen, dat is dan wel ver.
1: Dat is ver, ja.
3: Dat is ver.
1: Ja, hoe zag jullie dag eruit? Een beetje drukke dag gehad vandaag?
4: Nee, vooral mee.
3: Nee, je moest alleen even wel wat zakelijke dingen. Wat moet ook gebeuren natuurlijk. En een beetje planning voor nieuwe liedjes toevallig vandaag. Even een studiootje gebeld en dingetjes. En ja, weet je, vakantie is klaar. Iedereen is weer terug. Dus dat moet je weer aanpakken.
1: Ja, en jij schrijft heel veel liedjes natuurlijk.
3: Ja. We zijn weer toevallig net weer afspraak zitten maken met Stef Eckel bij Manfred. En wel leuk als dat ook weer gaat gebeuren, het nieuwe seizoen.
1: Ja, en Leo, wat doe jij overdag nog?
5: Ik werk nog 2 dagen in de groothandel in geluidsapparatuur in Strijen. Dat is bij mij in de Hoekse Waard. Daar werk ik 2 dagen. Dat doe ik woensdag, donderdag. Dus morgen en donderdag weer. Ja, en dan in het weekend zingen. En op maandag en dinsdag een beetje uitrusten en dan rij weer.
1: Ja, we hadden net tijdens het nieuws hadden we het er even over dat als je ouder wordt, dat sommige dingen wel ergens in je hoofd zitten. Maar als je dan eventjes weer aan het praten bent, valt het een en het ander weer op zijn plek. En inderdaad, vorige keer hebben we het inderdaad gehad over dat jij werkte bij audiogroothandel. Ja.
4: Ja, en dat is nog steeds. En dat is hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, ik meen dat je toen ook zei dat je daar eigenlijk bewust niet weg wilde ook.
5: Nee, ik heb het gewoon hartstikke goed naar mijn zin. Het is altijd een vast inkomen wat je elke maand hebt. En ja, zolang het zo door blijft gaan, blijf ik dat nog wel doen. Ja, het einde is al aardig in zicht. Dus,
1: ja. Ja, en Carlo schrijft liedjes, dat weet ik ook.
3: Ja.
1: En Carlo heeft in het verleden ook nog wel acteerambities.
3: Oh ja, nou dat filmpje kwam voorbij. Het is echt waar. Ik weet niet hoe lang dat geleden was, maar toen stond ik ingeschreven bij een casting. En toen werden mijn broer en ik gecast voor de film van Jackie Chan. En we dachten nog, nou, dat is een geintje. Nee, echt waar. Op de Erasmusbrug in Rotterdam. In van die lange regenjassen. Wel wat eronder. Als inspecteurs moesten we uit zo'n busje hangen. Ja, dat was natuurlijk. Ik was een dertiger. Dat vond ik helemaal geweldig. En nog wat dingetjes gedaan met goudkus. Weet je, dan was hij de portier en weet ik wat. Maar ja, het stelt natuurlijk niks voor. Maar wel heel leuk om mee te maken.
1: Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen dat niet van jou weten.
3: Nee, maar ja, dat was eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Tot dat berichtje ineens weer voorbij kwam. Dat heb je natuurlijk met social media. Dat herhaalt zich allemaal. En dat, ja, vindt wel grappig.
1: Ja, ik heb van jullie helemaal Hollands de arme muzikant klaargezet. Is daar nog een speciaal verhaal van?
3: Nou,
1: over het ontstaan daarvan.
4: De clip die was al hebben in Parijs opgenomen. En dat was al een gedoe. Dat mocht niet veel. Dat was echt wel dat mensen.
3: Zet politie achter ons aan.
4: Ja, je had een vergunning voor. Zeg je het goed?
3: 100 meter?
4: Ja, 100 meter. En daar mocht je wat in doen. Dat was wel heel erg opletten. En,
3: en Ronald van Grotel, die toen bij Berk werkte, die speelde die zwerver rond de Notre Dame. Dus die dook daarin. En die had binnen een paar minuten gesodemieten met de echte zwervers. Want daar zat in hun wijk.
1: Dat is ook zo.
3: Als je ouder wordt, vergeet je dingen. Maar dat soort dingen vergeet je nooit meer.
1: Nee, maar jullie zeggen in Parijs, jullie hebben dus gewoon een vergunning aangevraagd. Hè?
4: We gingen erheen. Dan ga je naar binnen. Dat wees de jongen van de cameraman. En die wist hoe dat precies werkt. Want dat had je al een keer gedaan. Dan ga je er binnen. En dan krijg je een vergunning voor zoveel uur. En in zo'n stukje, dat was echt weinig.
3: Echt weinig.
1: En John de Bever heeft er ooit een hele videoclip, een DVD opgenomen met allemaal videoclips. Volgens mij hebben ze dat zo gedaan, denk ik.
4: Ja, goed.
3: Je kan ook gewoon proberen de benen nemen. Natuurlijk als de politie eraan komt.
1: Het is wel professioneel, hè, als je vergunning. Dat doen ze bij tv ook. Hè.
4: Het was namelijk zo, wij deden dat met iemand. En diegene was gewoon zijn beroep. Dus die was heel zuinig op zijn. Die zei ook, als ik hier mijn vergunning wordt afgepakt, weet ik veel wat. En ik heb een probleem. Dus die had
3: wilde
4: ook,
3: het echt niet.
4: Kijk, die zei ook, ik ga niet zomaar in het wilde weg wat doen. Want dadelijk zeggen ze van, kom maar hier met je dit. En daar had hij gewoon geen zin in. Dus.
3: Maar het is gelukt. Het was weer een leuke clip.
4: Moet ik ook wel goed begrijpen.
1: Ja. Nou, we gaan hem draaien. De arme muzikant. Oh.

0: Ja, de arme muzikant.
1: Daar lacht hij dan.
2: De avond van J&D.
3: Johan.
0: Ja, de arme muzikant. En ik durfde het net niet te zeggen, want ik wist niet zeker of de clip erbij stond. Maar voor de mensen die thuis meekijken, dat kun je doen via radiojnd.nl en dan klikken op Kijk Live. Of via de Radio JND app en dan zit er ook Kijk Live. De mensen die dat deden, die konden dus de clip...
1: Ja, hij was net niet zwart-wit.
0: Nee, hij was net niet zwart-wit. Maar die kon je dus bekijken.
1: Lang geleden.
0: Ja.
1: Oh, jij bent van de datas, Leo. Jij weet het al.
4: Ik denk 2007, 8.
1: Tjonge, jongen.
4: Ongeveer.
0: Ja, ik heb hier 2008 staan, dus dat kan wel kloppen dan.
4: Ja.
1: Eens kijken, jongens. En we zijn er nog steeds. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Jullie zijn eigenlijk begonnen met een andere naam, toch?
1: Ja,
4: Move It.
0: Move It, hè? Ja.
1: Ja.
0: En volgens mij hebben we dat vorige keer ook al gevraagd... voor de mensen die vanavond luisteren, die toen niet hebben geluisterd. Waarom zijn jullie eigenlijk van naam veranderd op een gegeven moment?
1: Nou, kijk, Move It was van I Save the Day, de remake... met Safri Duo eronder, zeg maar. En dat was echt gewoon... knaller. En dat hadden we nooit kunnen bedenken dat dat allemaal...
4: Je eerste single, dat was gewoon top 40. Ja. Niet normaal. Was echt,
1: Ja, echt. Maar ons hart bleef uitgaan natuurlijk naar het Nederlandse lied. Want wij rolden hier toevallig in omdat we die deal hadden met Flügel. Zo ging het.
4: Ja.
1: En altijd in die auto weer, altijd weer die Hollandse liedjes draaien. En toen kwam de apres-ski-hut in de mode, zeg maar. Met die korte stukjes allemaal. Toen hebben we een hele bende liedjes...
4: Hadden we eerst in het Engels gedaan, precies
1: ja,
4: hetzelfde.
1: Ja, is in het Engels.
4: Waren we in 2000, toen waren we in het Engels begonnen met allemaal medleys te knippen. En toen we in het Nederlands in 2004 overstapten in het Nederlands... toen sloeg dat verschrikkelijk goed aan. Hè?
1: Ja.
4: Dat was gelijk in één klap.
1: Ongelooflijk.
4: Wat we in het Engels deden, dat was wel leuk... Maar in het Nederlands was het gelijk van...
1: Harp is een beentje. Ja, en toen moest het... Hoe gaan we ons noemen? Doe maar helemaal Hollands. Ja, dat is nu nog.
0: Ja, want het is toch wel een merknaam, hè?
1: Uiteindelijk is dat het wel geworden, ja. Ja.
0: En hebben jullie nou ook nog wel eens dat jullie worden herkend... uit de tijd van Move It? Want de generatie...
4: Nee, want wij moeten... als wij vertellen dat wij van Move It zijn... dan zeggen iedereen... oh, dat draai ik altijd nog, dit en dat.
1: Bizar.
4: Zijn jullie dat? Dus dat is niet... Ja, dat is misschien onze fout wel... dat we dat niet aan onze kont hebben laten... dat we dat niet doorgetrokken hebben.
1: Ja,
4: dat we
1: ijs hebben. Erbij, zeg maar.
0: Ja, ja, maar weet je wat ik me dan afvraag? We leven in een tijd van coveren heel veel. Ja, behalve als ze het liedje van jou nemen... want jij maakt nog wel originele liedjes. Nee, even serieus. Maar dan zou je verwachten... Dat je daar een keer misschien zelf iets een remake van maakt. Of zo.
1: Ja, maar het is natuurlijk Engelstalig. Dus dan zou je het moeten mixen zoals de Gebroeders Coen een keer hebben gedaan... met een Nederlands couplet en een Engelstalig refrein. Maar verder is het liedje natuurlijk ja, volledig Engelstalig. Dus welke zender gaat het oppakken?
0: Ja, wij draaien ook Engels.
1: Ja, maar jullie zijn wel een uitzondering. Ja, er zijn er niet veel, hè? Weet je? En het is altijd een duur product.
0: Voor een podium. En als het een hit wordt...
1: Op podium zingen we hem... teruggeknipt naar 1 minuut,
4: ja,
1: heel
4: nog
1: vaak.
4: Steeds, nog steeds, ja. Maar, ja. Zit wel in onze set, ja.
1: Ja,
0: ja, maar zou het niet, ja, als je het opnieuw uitbrengt... weer een dikke hit kunnen zijn?
1: Ja, ja, we hebben het er vaak over gehad. Maar dan moet je er wel een mooi concept
4: van maken. Ja, weet je wat, wij hebben toen het idee dat wij toen van Roberto Giacchetti naar dit gingen... dat was al in mijn beleving een fantastische vondst. Ik zou nou niet weten hoe je nu weer van... van I Save the Day een sound van nu kunnen... zou je weten hoe dat... heb ik geen idee in nu.
0: Maar het was ook best wel een voetbalhit, toch? Dacht ik.
1: Het klinkt heel stom, maar het was überhaupt een hit. Van ja. Waar je ook kwam.
0: Ja.
1: Overal hoor je die plaat, ging je hem zingen.
4: En nog steeds wordt hij in het uitgaansleven wordt hij nog gedraaid. Dus.
1: Ja, dat is heel apart.
0: Ja, het is wel een evergreen geworden.
1: En dat was in 2000?
4: Twee.
1: Twee. Nou.
4: Is dat
1: 2002.
4: Alweer 24 jaar geleden.
0: Ja, het lijkt helemaal nog, het lijkt nog niet zo lang geleden, maar het, ja.
1: Ja, dat is het wel.
0: Ja.
1: Dat is het echt wel, ja. Ja, ja. Dus dat is wel een liedje wat altijd zal blijven, is gebleken.
0: Ja, en dan gaan jullie verder onder de naam Helemaal Hollands. Jullie gaan het Nederlandse doen. Dat slaat aan. Maar ja, de 2000-periode was natuurlijk ook best wel een vruchtbare periode daarvoor. Want je had Erik Diekep, denk ik, ook in die tijd een beetje.
1: Ja, dat was er allemaal. Feestteam.
0: Johan Flemmings. Met
4: Starco.
0: Busje met Polen. En
1: ja,
0: zo.
1: Ja, allemaal van die...
0: Een beetje dat soort.
4: Dario.
0: Ja, Dario.
1: Ja, Dario.
4: Robbie Ronalds,
0: ja.
4: Zware jongens. De Hoesco. René Schuurmans ook al. Was een...
0: Ja, maar mag ik dat dan samenvatten als een beetje apres-ski muziek? Of is dat een beetje te neerbuigend?
4: Ja, ik weet niet. Ja,
1: voor die tijd vond ik het wel apres-ski, ja.
4: Je noemt het apres-ski, maar wat is dit dan nu? Geef het een naam, maar het was je kan het gewoon beter uitleggen, populair in die tijd.
1: Ja, en, het was een flow, het was een periode.
4: Je hebt allemaal dingen gehad en je hebt housemuziek gehad en je hebt, die harde...
1: Dance.
4: Mental Tio en zo. Ja. Allemaal. Ja, ja. Allemaal periodes. En in die tijden zijn er allemaal hits ontstaan. En ja.
1: Het enige is wel, in de huidige muziek, in teksten en melodieën, is het wel slimmer, mooier. Teksten hebben meer verhaal, zeg
0: ik. Ja, diepgang.
1: Ja. ICVD was natuurlijk een bestaande tekst, een cover, dus daar kon je weinig aan veranderen. Maar dingen zoals de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, dat hoor je nu niet meer, snap je? Dat Nederlandse veld is heel erg veranderd.
0: Nee, maar je hoort nou wel Baku in Monaco.
1: Ja, maar dat vind ik toch lekkerder allemaal. Het is minder gekker.
0: Ja, die Pizza Hut was wel een heel raar voorbeeld. Ja, maar
4: werd ingespeeld op de tijd van toen.
1: Ja, en dat is nu weer.
4: En er wordt wat je toen had. Je hebt alleen maar, kijk maar naar alles. Je hebt alleen maar fases in het. Je hebt het levenslied. Je hebt allemaal soorten muziek. En overal schiet het omhoog. En ik kom uit de jaren 80, 70, 80. Nou, en toen in de jaren 90 was er geen Nederlands liedje meer in de lijsten. Ja, Borsato.
0: Ja.
4: Maar ik weet nog wel dat Carlo en ik vanuit het Engelstalige en vanuit de... Ja, je had dan René Vroeger en je had Nederlandstalige muziek. Tenminste, Nederlandstalige artiesten. En ineens kwam daar in de jaren 2000... kwam ineens weer allemaal liedjes. En wij gingen met z'n tweeën toen in 2004 de boer op. En dat is niet verkeerd bedoeld. Maar ik heb nog nooit geweten dat Arne Jansen en de Havenzangers in een heel ander segment nog zoveel werkten. Wij dachten, omdat we ze niet tegenkwamen in onze wereld. Maar die mensen die hebben dragen helemaal van de jaren 70 tot aan hun dood hebben ze echt het land veroverd. Dus er zitten heel veel soorten muziek. Maar als ik nu vertel dat wij gewoon het hele land doorreizen en je komt niet uit het Nederlandstalige lied, dan weten die mensen, weten, als ik op de voetbal wel eens sta te vertellen wat wij doen, die weten echt niet wat er beleeft. Die hebben gewoon totaal geen kijk van wat er in onze wereld...
1: Nee, maar dat weten wij van de gothic scene ook niet.
0: Nee.
1: Groot, nee. Country is groot en het is allemaal van die taartpuntjes en ik vind dat wij in een hele gezellige taartpunt zitten.
0: Ja, er is wel veel veranderd de afgelopen 20 jaar, toch?
1: Ja, tuurlijk wel. En, je ziet het nu, hè, met de nieuwe lichting. Ja, maar artiesten, leuk.
4: Je moet niet vergeten, jij zegt nou veranderd, maar dat komt omdat we ouder worden. Maar voor die mensen die... Ik zie nu een hele happy... Wij zijn meegeweest met Lucas naar Turkije. En daar is een hele nieuwe generatie. En die leven op een heel ander level. En ja, ik zie het aan mijn dochter, ik zie het aan mijn zoon. Al die gasten leven op een heel ander level en die... Ja, die zijn net zo happy als wij 30 jaar geleden waren.
1: Weet het niet beter. Alleen het systeem wereld is zo anders geworden. Weet je, vroeger werd er gebouwd bij ons en Schuurmans aan een carrière. Stappen.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is een liedje wereldberoemd. En dat kan zomaar vervangen worden door de volgende artiest met weer zo'n grote hit. En dan ben ik altijd benieuwd van, oh, hoe gaan die jongens door tot aan de 60ste? Want, ja, je wilt er allemaal succes blijven houden.
0: Ja, en als je het plafond hebt bereikt, dan is daarna geen plafond meer.
1: Dat lijkt me zo moeilijk. Ja, lijkt me echt heel moeilijk.
0: Ja, we hebben nu natuurlijk een paar knallers op dit moment.
1: Ja.
0: Cheerio.
1: Ja.
0: Zoelen ze overnachten.
4: Ja, zijn hits.
1: Ja.
4: Zijn dat, echt hits. En dan vind ik het van een aantal mensen, daarom vind ik het zo knap van Robert van Hemert. Die heeft gewoon na Zoet, Zout, Zuur echt nu, in stappen heeft hij gewoon, en nu als je hem nu ziet, zingt hij gewoon 4, 5, 6 hits van hemzelf in zijn half uur. Dus die hebben echt gebouwd aan een carrière. En dat doet Yves Berendsen. Allemaal goede producten.
1: En heel veel anderen zijn gewoon verdwenen. Van vroeger.
0: Noem eens iemand.
1: Nee, dat ga ik niet doen. Dat klinkt een beetje lullig natuurlijk.
0: Ja, dat is.
1: We weten allemaal dat je bepaalde mensen niet veel meer op de podia ziet.
0: Ja, maar misschien gestopt.
1: Gestopt of nooit die goede plaat meer gehad. Zodat de carrière niet ondersteund werd. Kijk, Leo en ik die hebben natuurlijk alles te danken aan onze medleys. Landelijk. Het is altijd voor ons het cement tussen de stenen gebleven. En ja, daar zijn we hartstikke dankbaar voor. En daar steken we alle energie in naast de singles. En daardoor zijn we nu na 28 jaar alleen.
4: Ja, 26 jaar.
1: Zijn we nog steeds aan het werk.
0: Ja, maar jullie hebben dus eigenlijk liedjes van anderen in de medleys verwerkt. Waardoor dat je dus eigenlijk een beetje mee kan liften op het succes van iemand anders.
4: Nou, ik denk
1: wij maken er echt dus een hele productie van.
4: Kijk,
1: dus geen karaoke bandje plakken en een stukje hoger en bom bam bam ertussen.
4: Kijk, wij worden door DJ's wel gezegd van wij draaien jullie medleys. Want die medleys van ons, die worden gedraaid als singles door hun. Albums, we hebben 5 medley albums gemaakt. Dus het is een product. Alleen, dat slaat gewoon aan. Dat is een, Ja, dat is een verkoopding waar wij door het land mee kunnen reizen. Maar het is wel een ding dat wij zijn niet karaoke zangers. Wij zingen niet een heel liedje van iemand. Wij doen er wel over nadenken.
0: Jullie hebben er wel een eigen stijl van gemaakt.
1: Nou ja, nee, kijk, dat was dan wel eervol dat je door Afro Tros vorig jaar natuurlijk werd gevraagd om Muziekfeest van het Jaar te doen. Dat ze tegen ons zeggen, stellen ze medley samen voor de Ziggo Dome met Oud en Nieuw. Nou, dat vinden wij natuurlijk helemaal fantastisch. Dat is natuurlijk de kroon op je werk van al die jaren medleys.
0: Ja.
1: Dus dan, dat is dan een reden dat ze ons in het land, zeg maar, aanzien als de mannen van de mensen. Iedereen zingt wel een medley, maar niet een hele show. En dat is het leuke altijd waarom wij altijd aan de bak zijn.
0: Ja, en het voordeel is dan kun je natuurlijk ook een beetje inspelen op wat op dit moment een hit is.
1: Ja, of juist dat vergeten grote hitje van toen weer een keertje tussen zetten. Ja.
0: Ik ken nog één iemand anders naast jullie die best wel om de medleys bekend staat.
1: Marco.
0: Marco Dolander, ja.
1: Marco is het zeg maar na ons. Marco deed eerst de volkse dingen.
0: Ja.
1: En is daar wat nieuwere Nederlandse dingen ook bij gaan doen.
0: Ja. En ja, het is heel slim. Alleen ik snap ook wel dat een hele hoop artiesten het niet doen. Want medleys zijn natuurlijk qua productie een heel stuk duurder als gewoon een plaat laten maken.
1: Ja, als je niet in jezelf investeert, dan komt het er nooit.
0: Ja.
1: Dat blijft altijd. Wat je erin stopt, komt er weer uit.
0: Nee, maar heel veel mensen denken vaak van, oh ja, maar maak even een medleytje leuk, dit en dat. Maar ja, dat is gewoon, daar hebben ze veel meer werk aan. Dus dat gaat best wel.
4: Ja, goed, maar.
1: Er zit ook een mindset. Het moet ook wel logisch zijn wat je maakt. Het is geen stukjes plakken. Nee, je moet de mensen duidelijk meenemen in dat
0: 4 minuten
1: avontuur.
0: Ja.
1: En dat wordt zo onderschat.
0: En wie bepaalt bij jullie de medleys? Doe je dat samen?
1: Samen. En dan of met Manfred of met Mario gaan we ervoor zitten van wat zijn leuke overgangen, wat zijn leuke instinkertjes. Kunnen we hier nog een soundje aan toevoegen zodat het echt weer helemaal van onszelf wordt? Want dat is natuurlijk ook bepaalde instrumenten die erin gaan. En leuke dingen met koortjes van de meiden erachter. Het is gewoon een heel leuk avontuur om een medley te maken.
0: Ja, en jullie hebben ook een aantal lange medleys erbij zitten. Ik meen iets van een oranje of een Koningsdag medley van 8 minuten of zo.
1: Nou, de Ziggo, die was 7 minuten.
4: Nou, die hebben we zelf geknipt. Maar die was
1: op de plaat is die 7 minuten. Want we moesten 7 minuten op, mochten we op NPO ermee. Dus die lengte hebben we helemaal gepakt.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja,
0: ja en doen jullie ook Cheerio nou bijvoorbeeld?
4: Ja, die hebben we pas ook in de medley.
1: Heel kort.
4: Heel kort.
1: Heel kort. We gaan ook geen hele liedjes, geen coupletten erin rammen. Gewoon kort. Mensen hebben het beleefd. Hup, en door naar de volgende. En dat is leuk.
0: En zijn jullie nu bezig met een nieuwe medley op het moment? Of is dat altijd een paar keer per jaar? Of
1: stukjes.
4: We zijn altijd bezig met medleys. En altijd aan het verzamelen. En op een gegeven moment dan rijden we weer naar Mario toe. En dan zetten we er één in elkaar. Alleen we zitten nu, wat een verleden keer hadden we iets van 50 medleys zitten we nu aan. Misschien wel meer.
1: Ja.
4: En dan kom je er ook achter dat je kan in een half uur moet je sowieso 2-3 singles doen. Dat is zit er altijd omdat het zo mooi is. Als de zon schijnt, zit altijd wel in je set. Plus je single van
1: je plaat.
4: En daaromheen bouw je liedjes van de medleys. En je kan niet alles meer doen. Je moet er soms weglaten. En,
1: ja.
4: Dus hoe meer we erbij blijven maken, hoe meer er ook weer moeten blijven liggen.
1: Ja.
4: Dus,
1: het punt is dat we eigenlijk wilden uitkomen vorig jaar met een medley album. Hoeveel hadden we er? 12?
4: 16.
1: 16 uiteindelijk.
4: Nieuwe medleys.
1: En
4: ook opgespaard in 2 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja. En dat wilde op de plaat doen, zodat we op Spotify kunnen. En dan krijg je natuurlijk het orakel van de nieuwe muziek. Dat mensen die trekken daar die stemmen af en die gaan er voor 200-300 euro mee op gaan staan te treden. Dus wij hebben gewoon besloten van, joh, die muziek die blijft in ons bezit, gaan we niet uitbrengen. Medleys worden niet meer uitgebracht, omdat ze op een goedkope manier iedereen ermee vandoor kan gaan. En als de kwaliteit nou een beetje minder is door het jatten van die stemmetjes eraf of weet ik veel wat,
0: dan heeft wordt niemand de consument, in de gaten.
1: Consument die, maar wij wel. Dus ik heb er geen zin in dat ze met ons geld en onze denkwijze de kroeg induiken met onze medley. Dat gaan we gewoon niet meer doen.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel weer zo dat Spotify ook geld oplevert.
1: Ja, maar je moet wel afwegen wat het belangrijkste is. En laat dat dan maar vanuit de singles komen.
4: Ja, maar als jij één keer je liedje van Spotify downloaden, of tenminste, als ze één keertje kopiëren in de programma zetten, dan krijgen wij daar 0,004 cent voor en dan hebben we een nieuwe orkestband.
1: Dat ja.
4: Het,
1: ja. En weet je, het zijn allemaal tracks van derden.
4: Het zijn ook onze liedjes niet.
1: Nee. Dus dat is eigenlijk financieel gezien geen interessante handel. Dat is alleen maar nieuw geschreven liedjes. Dat je producties doet. Ja, dat is nou eenmaal zo. En daar steek je ook je nek voor uit.
0: Ja, we gaan dadelijk uitgebreid verder praten.
1: Ja.
0: Maar we gaan zo ook naar de commercials toe. Dus Pak mij en mag de hoofdkamer hoor je.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
5: Zie die vrouw

0: jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
9: Grindkeizer.nl.
8: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
10: Schade

0: 104.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas. Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
7: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
11: Container Nederland.
10: Oh ja.
12: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Johan Lintzen.

0: Robbe Pater en Blijf Toch bij mij, hoorde je bij ons op Radio JND.
1: De avond van JND.
2: Johan.
0: Ik denk, wat was die, ja, ik zag jou even met je mond bewegen.
2: Ja, ik zat
0: een
2: stemmetje na te doen. Johan.
0: Ja. Ooit ambitie gehad om iets met zoiets te gaan doen?
2: Voor wat?
0: Met je stem. Iets inspreken of zo?
2: Nee, joh. Nee, okay, nee, ja. Ja, de Donald Duck. Nee. Doe jij het?
3: Tekenfilm, ja.
2: Tekenfilm, ja. Nee, nee, ik heb wel vroeger heel veel gepresenteerd. Modeshows, weet ik het allemaal. Dat heb ik wel gedaan. Vond ik ook hartstikke leuk. Maar echt om iets in te spreken, nee hoor.
0: Ja, en hoe zit het nou met die acteercarrière? Ja, nou, wilde je daar toen mee
2: is,
0: verder ook?
2: Bij Jackie Chan is dat gebleven. En een keertje Goudkust. En een keertje met Linda de Mol in een van de restauranten. Verder niet.
0: Maar je wilde daar niet verder mee?
2: Nee, joh, dat was gewoon voor de

0: ook niet meegemaakt. Maar.
1: Toch ben jij wel heel gelukkig.
0: Ik acteer helemaal leven.
1: Zit je nou zo aan te kijken? Wat ben je eigenlijk gelukkig?
0: Ik acteer helemaal leven.
2: Dan zijn jullie een beetje van spelletjes spelen. Houden jullie
1: ik kan niet. Of teken al spelletjes.
0: Hoedje wip is het enige wat we leuk vinden.
1: Hoedje wip.
0: Nee, we zijn allebei geen spelletjes, mensen.
1: Nee, verre van. En jouw vrouw wel, hè?
0: Ja, de kinderen.
2: Ja, wat doen jullie in vrije tijd wel graag dan? Ter ontspanning?
1: Ter ontspanning.
0: Thuis wordt raadsels, jij
1: ik vind,
0: heel veel.
1: Ik vind echt niet. Ik vind uit eten vind ik erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om steden te bezoeken, tripjes te maken. Dat vind ik allemaal leuke dingen. Ik zie graag wat.
2: Oké, leuk. Ja, we gaan toch een spelletje spelen. We spelen altijd...
1: Toch een spelletje?
2: Ja, radio bingo spelen wij altijd.
1: Valse bingo, hè?
0: Kom maar op, Tom.
2: Ja, maar bij ons is het eigenlijk heel simpel. We hebben een vragenlijst met 90 vragen. 90 balletjes in de molen. Er zijn er een paar uit. En dan gaan we eens kijken wat voor vragen eruit komen. En wat voor antwoorden. Misschien dat we jullie dan op een andere manier kunnen leren kennen.
1: Zelfde geld vinden we het leuk.
3: Bingo!
1: Bingo!
2: Ja... Ik zal die molen er eens even bij gaan pakken.
1: Ja, laat hem draaien.
2: En normaal doet Max dat. Dus ja. Nou moet ik het zelf even doen.
1: Krijg je ook Max zijn salaris vandaag, of niet?
2: Ja, nou, dat denk ik wel. Nou, ik heb het eerste getal, nummer 60. En daar hoort de volgende vraag bij. Wat is de beste beslissing die je ooit nam? En dan vraag ik eerst even aan Carlo.
1: De beste beslissing die je ooit... In mijn hele leven, hè?
2: Ja.
1: Bedoel jij?
2: En dan mag muziek gerelateerd worden.
1: Ja, nee, de beste beslissing die ik ooit nam... was na een opleiding van 4 jaar met alle papieren in de kast... om niet in de horeca te gaan.
2: Ja, want...
1: Vond ik niet leuk?
2: Nee?
1: Nee.
2: En wat heb je gedaan?
1: Ik ben daarna in de kleding terechtgekomen... en daarna ben ik eigenlijk al heel snel... eigenlijk soundmixshow en muziek en dat soort dingen allemaal.
2: Oké. En Leo, jij kon nadenken, dus...
0: Ja, ik zit nog steeds na te denken. Ja,
2: dat zag ik, ja.
0: De beste beslissing die ik ooit nam.
1: Nou, het zit voor je, Leo. Om met mij de Soundmix Show te doen.
0: Ik heb heel veel slechte beslissingen genomen. Maar
2: ja, dan mag jij dat zeggen.
0: Want... misschien de beste beslissing die ik ooit heb genomen... is door te gaan in zingen. Laat ik het aan, maar dat was jaren 90. Had ik in heel veel bandjes gezeten en ineens dacht ik van... Ik ga ervoor. Ik heb geïnvesteerd in geluidsapparatuur. En dat is het begin geweest, eind 1988. Om waar ik nu sta. Want als ik dat niet had gedaan, had ik hier niet gezeten. En ik heb nu 88, ruim 34, 36, 38 jaar al maak ik ieder weekend muziek. En dat is het allerleukste wat er is. Dus laat ik zeggen dat ik toen besloot om door te gaan in het zingen. En daardoor heb ik Carlo ontmoet. En daardoor hebben
1: we. Vindt ook wel een kort antwoord.
0: Nee, maar ik ben nooit kort.
2: Maar dat hoeft ook niet. Hier mag je lekker lang van stof zijn. Goed, nummer 10. Waar geef je veel te veel geld aan uit?
1: Kijk je nou weer naar mij?
2: Ja.
1: Waar geef je
2: veel... Ik wou eigenlijk Leo vragen, maar ik denk die moet weer denken.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben niet zo spendeerder, hoor.
0: Ik ook niet.
2: Nee?
1: Ik heb geen hang naar luxe. Ik heb een nette auto. Ik hoef geen vette auto.
0: Misschien aan broodjes bij de benzinepomp.
1: Nee, ook niet meer, Leo.
0: Nee, ook niet. Maar dat vind ik nog steeds wel... Ik keek van de week weer, had ik dan 2 keer een broodje gekocht. En dan denk ik van, jezus, Mina.
2: Wat een geld.
0: Ik koop gewoon bij de Aldi een zak met 10 punten, 6 smeersaus voordat je weggaat. Nee, dat is het enige wat ik wel heel erg duur vind geworden. Ja.
2: Niet verkeerd bedoeld, maar zijn jullie zuinig?
0: Nee. Ja, ik wel.
1: Nee.
2: Jij niet?
0: Heel zuinig.
1: Nee.
0: Dat moet wel met zo'n vrouw.
2: Dat zegt mijn vader ook altijd.
0: Luister niet.
2: Nou, we gaan naar de volgende.
1: Ik bekend voor jou.
2: Even kijken, nummer 11. Nou, dat komt lekker achter elkaar dan.
0: Zo, 10 en 11.
2: Als je 11? Een dag onzichtbaar was, Leo, wat zou je dan doen?
0: Als ik onzichtbaar was?
2: Ja, een dag onzichtbaar.
0: Stomme
2: vraag, hè?
0: Ja, ik vind hem stom.
2: Vind je hem ook stom, Carlo?
1: Nee, dan zou ik toch wel eens een keertje bij de regering willen kijken... wat er allemaal echt,
2: was er nou echt
1: geluld als de camera's uitzag.
0: Ja, zo kan je ook nog zien. Ja. Ik denk,
1: als ik toch onzichtbaar ben.
0: Dat je dan eens achter de schermen kijkt waar niemand... hoezo over je lullen? Ja. Dat zou nog kunnen. Maar ik vind...
2: Als we het dan toch over achter de schermen hebben... heel veel... publiek, die denken altijd dat het heel spannend is achter de schermen. Wat is nou de grootste misopvatting over achter de schermen? Bijvoorbeeld bij de Tros, als je daar
1: wachten.
2: Op het plein bent.
1: Wachten.
2: Het is helemaal niet zo leuk vaak.
1: Ja, het is op zich, kijk, weet je, je hebt dan je collega's. Wij hebben dan een beetje de kern met Stef Eckel en zo. Dan zoeken elkaar altijd op en nog een aantal artiesten. En dan heb je wel de tijd om met elkaar te kletsen. Alleen het is wel, je gaat 's middags om 3 uur repeteren.

0: Dat om 9 uur in de opname. En dat is best een lange dag.
1: Ja.
0: En het ligt aan jezelf om gewoon even leuk contact te zoeken. Maar het is wel, iedereen denkt altijd maar dat het één groot feest is achter de schermen. Nee, het is gezellig.
1: Het is gezellig.
2: En achter de schermen bij optredens kan ik gewoon heel eerlijk zeggen, dat is voor ons altijd gewoon aankomen.
0: Ja.
2: Even wat drinken, heel kort. En omkleden, zingen. Mensen een hand geven waar je hebt opgetreden en weer naar huis. Dus dat is bij ons heel...
0: Ja, gaat heel snel onderuit, ja.
2: Ja, daar hebben wij geen... Dat is niet dat de mensen denken dat wij... Ieder optreden van ons, dat wij in een feestgedruis zitten. Nee.
1: Maar hoe lang van tevoren zijn jullie aanwezig dan? Als jullie optreden?
2: Half uurtje.
0: Ja.
2: Half uur, 3 kwartier ongeveer. We trekken dat er vooruit. Omdat je natuurlijk niet weet wat je op de weg tegenkomt.
1: Ja.
0: Daar nemen we wel tegenwoordig ruimte. Ja. Met deze afsluiting op deze week. Ja. Allemaal in Nederland.
1: Dus, schrikkelijk, hè?
0: Ja, dus ja, vanwege moesten we naar Sneek. En Sneek is natuurlijk met Sneekweg al moeilijk binnenkomen. Dus hadden we echt een extra half uurtje erbij. Ja. En dat is fijn dan.
1: Ja. Ja. Ik heb een volgende bal. Dat is 77.
2: Oh. Moeilijke vraag.
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Nee, weet ik niet.
0: Houd je kop, Lee.
1: Welke app gebruik je het meest?
0: Welke app gebruik ik het meest? WhatsApp.
1: Ja?
0: Ja.
2: Ja, ja, dat is logisch, hè? WhatsApp gebruik ik. Maar als ik dan... Ik kijk ook heel veel in de krant. Op de AD lees ik heel veel.
1: Op de krant?
2: Ik kijk heel veel op de app in de krant.
1: Ja, hoe zeg je dat eigenlijk, hè?
2: Ja, nee, niet. Ik lees veel de krant en ik... Voetbal Rotterdam en... Heel veel voetbalgerelateerde apps probeer ik een beetje bij te blijven. Wat er allemaal.
1: Ik zit ondertussen even na te denken. Ik denk wel dat het op de krant is dat je nu kijkt als je het op de telefoon doet.
0: Maar op welke app zit jij dan altijd?
1: Vroeger keek je ook altijd op teletext. Ik
2: op teletext.
1: Ja.
2: Ja, dan is het ook op de krant.
1: Ja, dat lijkt...
2: Houden we het gewoon op.
0: Hey, maar nou jij. Wat is jouw favoriete app?
1: Mijn favoriete app? Dat was die ik het meeste gebruik. Is toch wel eigenlijk ook WhatsApp, denk ik. Ja,
0: ja, ja. Hè? Ja. Is toch de communicatie op dit moment?
1: Ja, of mijn mail-app. Maar ja, op de computer is het weer een programma, dus dan telt hij niet helemaal. Maar ja, precies. Dan WhatsApp is het WhatsApp, ook. Denk ja, ik. Ja, ja.
0: Nou, zul je WhatsApp. Ja.
1: Ja, Facebook niet, want dat doe ik wel, maar niet zoveel als WhatsApp, denk ik. 24 hebben we ook nog. Oké, dan ga ik even zelf haakjes plaatsen. Wat is het gekste verzoek tussen haakjes nummer dat je ooit kreeg? Dus je mag antwoorden op het verzoeknummer of het gekste verzoek wat je ooit kreeg.
0: Oh.
1: En het gekste verzoek kan ook buiten het artiestenwereldje om zijn, natuurlijk.
0: Nou. Het gekste verzoek wat je ooit kreeg.
1: Of het gekste verzoeknummer. Kijk, jullie doen allemaal medleys. Misschien dat ze wel een keer hebben gezegd.
2: We hebben nooit gekke verzoeken. Nee, ook.
0: Ze staan dan met een fototoestelletje met een tekst.
2: Ja,
0: in
2: de tekst
0: van onze
2: tracks of een liedje van wat je. Ja, of een liedje. Nee. Dat zijn nooit gekke liedjes.
0: Ook geen gekke voorstellen gehad.
2: En ik kan ook zeggen dat we in die 26 jaar nooit een gek verzoek gehad hebben van. Of ergens op te treden. Het was altijd wel in het normale. Ja,
0: ja, ja. Ja.
2: Hebben we geen rare dingen?
0: Oh ja, natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Wij hebben echt een periode in de Fun voor toegezongen. Dat is een seksclub, een parenclub. Nou, dat was toch geweldig. En dat was de bedoeling dat wij van een soort feestje teruggingen naar erotische muziek, zodat ze allemaal de ding gingen doen en dan was het goed. Dat hebben we wel gedaan, de Fun voor
2: Maar dat vind ik geen gek iets.
0: Nou, ik vond het wel gek de eerste keer. Nou, maar jij ook.
2: Nee, maar als er zoveel mensen zijn, is het niet gek.
0: Nee, maar ik vond het wel gek.
2: Ja, maar die mensen...
0: Iedereen
2: die
0: in zo'n string en dan zit jij daar in pak 1.
1: En die mensen vonden het normaal natuurlijk.
0: Ja, die mensen vonden het normaal, maar...
2: Ja,
0: mag echt hoor.
2: Ja, dat was wel een... Ja, maar voor die mensen was dat vrij normaal.
0: Mag ze zeggen, ga eens kijken.
1: Nou, nummer 16 heb ik ook nog. En dat is de volgende vraag. Ben je een vroege vogel of een nachtuil?
2: Ik een vroege vogel.
0: Vroege vogel, maar het wordt niet vroeg naar bed. Ik ben ook wel een beetje laat. Ik heb weinig slaap nodig, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en ben je dan een tv-kijker als je laat in bed gaat? Of ben je eigenlijk al met andere dingen bezig?
0: Ik ben een streamer, denk ik, op tv. Dus niet echt naar de zenders. Dus ik bepaal zelf wat ik kijk.
1: Ja, en zijn het dan series? Zijn het films?
0: Dat wisselt. Dat kan van alles zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld weer Immer wieder Sonntag opgenomen op Duitsland. Dat is zo'n muziekshow.
1: Ja,
0: dat is ook weer grappig, weet je? Er komt een bak ellende voorbij. En ook hele leuke dingen. Dat vind ik leuk. Maar een goede Amerikaanse serie vind ik ook hartstikke leuk.
1: Dat was de laatste serie die je online op zo'n streaming...
0: Waar we nu nog zitten is Tracker. En Will Trent. Ook. En nog een. Zo'n Lillian heet ze, geloof ik. Zo'n grote donkerbruine vrouw die detective is. Ja, er is zoveel leuks. Op een gegeven moment gooi je ze ook allemaal door elkaar, hoor.
1: Ja. Leo, ben je iemand die op tijd naar bed gaat?
2: Ja. Altijd wel rond Ja.
0: Half acht.
2: Nee, maar
1: na TikTok.
2: Tien uur lag ik wel op bed.
1: Ja, echt?
2: Ja. Als ik niks te doen heb, ga ik wel 10 uur naar bed.
0: Maar jij kon even lekker slapen, hè? Tussendoor.
2: Dat is over nu. Maar dat is over nu. Maar in ieder geval, en nu ben ik gewoon... Ook als ik 7:15 zit beneden. Kopje koffie, boterhammetje.
1: Maar je hebt echt die slaap nodig. Dat je zegt, ik ga om 10 uur naar bed.
2: Dan heb ik ook slaap. En dan ga ik naar bed en dan ga ik leren en slaap ik.
1: Heb je dan nooit moeite met als je naar huis moet rijden? Of rij je
2: ik aan? Had het afgelopen zondag weer. Het is weer een lange...
0: Ja, je hebt er altijd meer moeite mee gehad. Ik heb het echt niet. Nee. Vanaf locatie tot mijn voordeur.
2: En dat ligt...
0: Uitlast.
2: Zaterdag gingen we naar Sneek. Eigenlijk waren we niet laat, want we waren allebei rond 1 uur thuis. Dus, en ik roep altijd van tot 1 uur heb ik nergens last van. Maar afgelopen zondag, of dat nou, waar dat nou weer aan lag, weet ik niet. Maar zondag had ik gewoon...
0: Ja, dat kan. Ja.
2: En dan, maar meestal doe ik een tukkie nog wel, voordat we gaan opgeven.
1: Dat doet John de Bever ook altijd. Nou, we zullen ook één doen om het af te leren. 22. Wat is de mooiste plek waar je ooit hebt opgetreden?
0: Opgetreden? Oh, ik vond, de mooiste plek.
2: De mooiste plek. Ik vond sowieso de dingen als Ahoy, Gelredome, Zirodome.
0: Ja.
2: Dat zijn voor mij mooie plekken. Omdat dat gewoon toch iets magisch is. Als je naar TV zit te kijken en dat je daar dan staat.
0: Maar qua locatie, maar qua Torre Vieja.
2: Wou ik net zeggen. Maar
0: godverdomme.
2: We waren 2 jaar geleden in Torre Vieja in Spanje. Dat heette, was het White. Wit dorp. Alles in het wit.
0: The White Party.
2: Ja, het was fantastisch om al die mensen in het wit voor je
0: naar. Belgen en Nederlanders, allemaal in het wit. Duizenden.
2: Heel erg leuk.
0: Ja, heel leuk.
1: En hebben jullie dan ook nog een bepaald plek waar je van zegt... daar zouden we nog eens heel graag willen optreden? Want ja, jullie hebben eigenlijk al best zoveel gedaan, geloof ik.
0: Ja, we hebben heel stiekem best wel heel veel locaties. Dat klinkt zo... aanstellerig als je dat niet weet, maar...
2: Nee, maar ik zou
0: zijn bevoorrecht dat we mogen te doen.
1: Nou ja, maar er zijn ook mensen die zijn gewoon tevreden. En die hebben zoiets van, overal waar we mogen staan...
2: Maar dat zeg ik ook altijd wel. We zeggen dit nu wel, maar als ik... Wij staan over 2 weken in een tuin bij iemand... met 30 mensen... staat er ook in het contract een klein feestje voor... 30 mensen die een privéfeestje organiseren. Kan net zo leuk zijn.
0: Ja.
2: Het kan net zo leuk zijn als je dan in zo'n tuin staat. Plus
0: ja, ik vind het leuke van het van kleine clubjes. Is
2: de keer waren we bij iemand, iemand thuis. Die had aan zijn huis, mooi huis, had een klein kroegje gebouwd. Nou, er konden net 100 mensen in. Krap, 80. Nou, dat was echt een geweldig feest. En dan kijk ik zo om me heen. En die mensen hadden het mooi voor elkaar. Vind ik ook leuk.
0: Ja.
2: Dus overal is het leuk.
1: En vanavond zijn we hier.
0: Ja, vanavond zijn we. Vanavond.
2: Heb je een plaatje?
0: Vanavond zijn we, dat bedoel je toch? De wereld. Ja.

0: in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: een uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Aalsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen en wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen.
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Zij de grap hoorde je natuurlijk van Busy en Yves Berendsen. Een mooie samenwerking. En dat zeiden we net al, die zijn er de laatste tijd heel veel.
1: Nou hè.
0: Ja.
2: De avond van J&D.
0: Ja, en die samenwerking die er ook is, dat is de samenwerking van Carlo en Leo. Oftewel helemaal Hollands.
3: Nog steeds.
0: Ook al jaren.
1: Ja, hè.
0: Eigenlijk zijn jullie trendsetters dan, hè?
1: 26 jaar.
3: Ja.
0: Hoe houden jullie het met elkaar uit?
4: Gewoon.
3: Lekker normaal doen.
4: Ja.
0: Ja. Nee. Zijn jullie het ook altijd met elkaar eens?
4: Of? Nee, zeker niet. Maar wel altijd in...
3: geen stomme discussies zo, weet je wel. Gewoon normaal rationeel denken van oké.
4: We vullen elkaar goed aan. En het is,
0: Normaal rationeel denken. En dan denk ik gelijk aan normaal. Ja, maar voor het ene is iets normaal, voor het andere is iets niet normaal. Maar dan moet ik wel eens denken aan een man en een vrouw die een kindje hebben en die gaan dan scheiden. En dan zou je normaal gesproken ook rationeel moeten normaal denken.
3: Ja, om het kind.
0: Maar dat gebeurt heel vaak niet.
3: Nee. Dat de ego's in de weg zitten.
0: Ja, maar die kunnen jullie altijd goed parkeren.
4: Jawel.
3: Ik denk dat wij... we hebben wel een ego, maar niet zo'n ego. Dat het alles bepalend is.
4: Gaat goed. En wat ik zeg, we verdienen al... ook. Je moet niet vergeten, we verdienen gewoon saampjes een hartstikke mooi salaris. Tenminste, niet in hele... Maar we hebben een prima salaris wat we met z'n tweeën verdienen. Dus je moet ook wel een beetje nadenken. Wel eens wat geven, wat nemen, want... Je moet gewoon met z'n tweeën gewoon lekker het pad op elk weekend.
3: Laten we dan vooral niet vergeten dat het heel bijzonder is dat je dit mag doen, hè?
4: Ja, zeker.
0: Denken, dat wordt iedereen, vaak vergeten, ja.
3: Ja, dan zie ik vaak in kleedkamers hoor ik mensen praten. En dan denk ik van joh, straatmaker die zit om 7 uur op zijn knieën. Besef nou eens een keer dat het een luxe is dat je dit mag doen. Dat mensen voor je komen.
0: Het is niet iets waar je echt mega moe van wordt, hè? Nou. Ja, het kan wel vermoeien. Het is natuurlijk...
3: Ik snap wat je bedoelt.
0: Je snapt wel wat ik bedoel. Een stratenmaker.
4: Jawel.
3: Ja, maar je moet wel... Ik vind als je artiest bent, moet je altijd wel aanstaan. Je moet altijd wel opletten wat je zegt. Je moet altijd om je omgeving denken. Leo was er bij een evenement. Leo stikte van de migraine. Weer daarna de hand kreeg je commentaar van... Oh, dat is zo gereinigd, Leo. Daar kan je niks aan doen, want je had migraine. Ja. Dus... Het is
4: dan
3: niet
4: merk je gewoon dat je beter dan kan zeggen... joh, ik heb migraine, dit en dat. En dat je dan... dat beter kan zeggen als dat ik dacht van... nou, ik ga in een hoekje zitten en ik kom er wel, weet je wel. Dus dan heb je migraine en dan doe je gewoon je ding. Je staat op het podium en nou, dan val je, dan spat je kop bijna uit elkaar. En dan denk, en als je dat niet meldt, dan denken de mensen dat je chagrijnig of niet. Ja, dat denk ik, hey, dan ga ik de volgende keer gewoon melden. Want dan kan je beter zeggen als dat je... Als ze dat van je denken.
3: Ben ik wel.
0: Ben jij de serieuzere van de twee?
4: Nee, ik ben niet de serieuze. Misschien komt dat zo over, maar ik... ik ben
0: jij lacht nou, hij kijkt als...
4: Ja, ik denk dat het heel vaak wordt...
3: Ik ben niet zo makkelijk.
4: Nee, maar dat het heel vaak...
0: Ben jij moeilijk?
3: Nee, ik ben niet moeilijk, maar ik ben ook niet makkelijk. Ik heb wel altijd een standpunt...
0: Ja?
3: Waar je me van heel erg moet overtuigen... dat iets niet zo is. En dat komt ook door 26 jaar in de muziek. Dat je dingen hebt gezien en dan word je waakzaam. En je leert van situaties...
0: Nou, dan ga ik het nog spannender maken. Alle artiesten hebben een rider. Voor de mensen die dat thuis niet weten. Een rider, dat is eigenlijk een bijlage op het contract.
3: Ja.
0: En daar staat in blauwe M&M's. Nee, daar staan allerlei praktische zaken in.
3: Van ons is verschrikkelijk.
0: Bij sommigen staan er ook verschrikkelijke dingen in. Nee, maar wat staat er bijvoorbeeld bij jullie in de rider?
4: Water en koffie en meer niet.
3: Water, koffie en een parkeerplekje.
4: Ja, parkeerplekken zijn wel handig.
0: Ja, ook voor het geluid, want dat is soms wel een drama om te parkeren ergens natuurlijk. Breda is ook zo'n lekkere centrum waar als je daar moet komen dan...
4: Twee parkeerplekjes dan voor het geluid en water en koffie. En dat is, dan zijn wij te goed.
0: Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet weten wat in die rider stond. Maar de vraag die ik daaruit wilde gaan maken was eigenlijk van... nou, wie van de twee gaat klagen op het moment dat er iets niet goed geregeld is?
3: Klagen nooit. Hè?
4: Nee, we klagen niet.
3: Nee, nooit.
0: Nee?
4: Ik heb het wel eens dat ik... Maar dat doen we ook op een... Ik denk dat we daar gewoon ook gelouterd in zijn. Dat kan wel, als wij geen parkeerplek hebben, dan zegt Carlo op zijn eigen manier van... Nou, heb je dan ergens een plekje? Of vragend, weet je wel. Niet met een boze blik of wat dan ook. En dan komt meestal is dat wel opgelost. En ik denk als je echt gaat klagen of je gaat een beetje hak in het zand... Dan bereik je minder.
3: Heb je toch niks?
0: Maar ik bedoel, eigenlijk is een van jullie bijvoorbeeld die zegt van laat gaan. En de ander zegt nee, dat had er moeten zijn. Dus we moeten.
3: Nee, zo zijn we niet.
4: Nee, zo zijn we niet.
3: Nee, zo zijn we niet.
0: Heel nuchter.
3: Ja, en we zijn zelf nog... heel erg van de afspraken. Dus...
0: Ja?
3: Ja, afspraak is afspraak. Ja. Ja.
0: Ja, dan heb ik nog een andere vraag eigenlijk over. Ze hebben het wel eens over artiesten en zangers. En dan heb je acts natuurlijk, duo's. Welke categorie zijn jullie?
3: Zangers.
0: Geen artiesten.
4: Nee. Nou, we zijn zangers die een act zijn.
3: Ja.
4: Is dat een beetje duidelijk? Wij hebben een act.
0: Ja, ja, helemaal Hollands is een act. Dat klopt. Act.
4: Wij zijn gewoon een half uur lang hoor je alle hits die op dat tussen van 60 jaar Nederlandstalige muziek die hoor je voorbij komen. Ja. Van een maand oud of van 50 jaar geleden, maar alle hits kunnen in ons half uur zitten. Plus een paar singles. Dus het is een act. En ja, en ja, die act die zingt.
3: Maar die wordt gedaan door zangers. Ja. We zijn niet twee geprogrammeerde poppen, want geef ons een liedje. En we zingen het tweestemmig. Snap je?
0: Ja. Ja, je moet wel kunnen zingen natuurlijk.
3: Nou ja, dat weet je, we hebben de apres-ski meegemaakt. We hebben alles meegemaakt. Ons standpunt was altijd blijven zingen. Het moet blijven zingen. Tweestemmig, waar nodig, maar wel echt zingen.
0: En wat is dan een artiest in jouw ogen?
4: Gerard Joling vind ik een artiest.
3: Gerard Joling is een artiest. Ik vind Jan Smit zeker een artiest. Hoe hij alles benadert. Corrie. Absoluut. Corrie is artiest.
0: Nou, voor de mensen thuis die niet zoveel met het wereldje te maken hebben, leg dat eens iets specifieker uit. Waarom vind je hun een artiest en iemand anders bijvoorbeeld een zanger?
3: Omdat Corrie altijd waar maakt wat ze doet. En tussen de liedjes
4: maar dat doen wij ook,
3: ze er ook een show van.
4: Maar dat doen wij ook. Maar ik vind dat een artiest is toch iemand die op een bepaalde manier in het leven staat, performt. Ja, nee, dat moet je gewoon zien. En dat denk ik gewoon dat een aantal mensen zijn gewoon artiest en andere mensen. En wij zijn zangers.
0: Ja, dat is niks minderwaardig bedoeld.
4: Nee, helemaal niet verkeerd.
0: Maar het bruggetje ernaartoe is natuurlijk, Corrie is dus niet vervangbaar.
3: Nee.
0: Maar een ex zou je dus ook kunnen zeggen van, nou, wij gaan met pensioen en we pakken een nieuwe Carlo en een nieuwe Leo. Zou,
4: ja, absoluut. Ja.
0: En wij gaan daar gewoon onze marges op
4: nee, dat
0: houden.
4: Zou zeker kunnen.
3: Dat zou kunnen.
0: Jullie alleen zouden dat kunnen laten doen.
3: Ja, alleen hoop ik dan dat die poppetjes ook die entertainmentwaarde in zich hebben.
4: En ja, maar, ik snap wat jij bedoelt. Als je twee poppetjes hebt die 30 zijn, die zouden precies op Carlo en Leo's plekje kunnen gaan staan. En ook met die medleys. En dan
0: zou dat dan nog steeds werken?
4: Dat ligt eraan of die jongens het goed doen.
0: Want als je Bas en Adriaan vervangt, dan wordt het nooit meer. Hè?
4: Nee, maar dat zegt Carlo ook net. Je moet je entertainmentwaarde hebben. Je moet samen kunnen zingen. Het moet je moet echt tweestemmig samen zingen.
3: Voelen hoe de mensen zijn. Gewoon voelen wat die mensen in de zaal leuk vinden.
4: Ja.
3: Niet altijd maar knoppie aan en hier komen dan de 24 medleys. Nee, joh.
4: Dus als je het goed doet, dan zouden wij dan en dan, ja, wat je net zegt, Corrie is Corrie. Jan Smit is Jan Smit. Gerard Joling is. En zo, wat je net zegt, kan.
3: Ja.
0: Zouden jullie daar wat voor voelen?
4: Nee, ik niet.
0: Nee. Nee, ja, ik snap het ook wel. Het is een kindje eigenlijk. Hè?
4: Nee, maar ik heb ook met Carlo zoiets van, ik ga nooit met andere mensen iets doen. Want ik vind het al samen met z'n tweeën, 26 jaar, dan zou ik nog 10 jaar weer tegen iemand aan moeten praten dat hij zo beter en zo beter. Nee, heel erg gek.
0: Ja, dit is een bepaalde chemie ook, hè?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, ja, absoluut. Absoluut.
0: Jullie kunnen echt praten met elkaar zonder dat je iets echt daadwerkelijk zegt.
3: Ja, gewoon ik denk dat gewoon het belangrijkste bij ons blijft dat we het zo ontzettend leuk vinden. Ja. En de humor er altijd blijft. En ook al wat je net zegt, is de situatie er niet naar dat allemaal toppie geregeld is. Kom mij dat nou verrot. Ja. Sta op het podium, die mensen hebben het naar te zien.
4: Ja,
3: dat zeker. Neem ik mee naar huis.
0: Ik vind het een leuk gesprek vanavond. Ja, want ik heb ooit een keer uitgelaten dat ik jullie zo serieus vond. Maar
3: ja,
0: en als je dan eenmaal met elkaar praat, ja, dan
3: keek je al eerst aan toen ik binnenkwam. Ik denk, wat gaat hij nou weer zeggen?
0: Nee, maar dan vind ik dat wel zo. Nou, dan gaan we nu naar jullie nieuwe plaat toe, de Titanic.
4: Ja,
0: ik ben onlangs bij de Titanic Experience in Utrecht
3: geweest. Is het leuk? Is het leuk?
0: Ja, het is eigenlijk net alsof je Bas en Adriaan vervangt, maar zeggen. Nou ja, nee, er ligt hout en zo. Ja, dan denk je bij je eigen, er lag ook een spel speelkaarten.
4: Gerard de Vries.
0: Nou, dat denk ik, ja.
3: Maar nee, niet.
0: Hoe kun je die uit de zee halen? Nou, het was mooi en dan moet je zeker de 3D-beleving erbij pakken.
3: Ja, dat las ik, ja.
0: Dat is dan wel leuk. Maar ja, ik weet niet. Ik denk als ze die boot droog neer zouden kunnen leggen, volgens mij kan het niet, want het heeft zo lang in het water gelegen. Volgens mij kan dat überhaupt niet. Moet het in zeewater blijven. Maar dat zou ik dan veel interessanter vinden, denk ik.
3: Ja, ja.
0: Maar goed, ik wil niemand
3: ontmoeten. Maar we hebben de Titanic.
0: Maar jullie hebben ook de Titanic.
3: Ja.
0: Dan vraag ik me af, hoe komen jullie erbij?
4: Nou, dat is een liedje gewoon gekregen van bij de platenmaatschappij. Ja. En we vonden het, de platenmaatschappij vond het leuk, die laat het aan ons horen. Was binnengekomen door iemand die het geschreven had.
3: Zoon van Thomas Akda.
4: Wij vonden het leuk, ja. En het is dit.
3: Ik kan het wel leuk vinden, weet je.
0: Ja, zo simpel kan het eigenlijk zijn soms.
4: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
4: Is dat zo?
0: En dan zijn jullie het meteen samen eens.
3: We moesten natuurlijk ook gaan rappen erin. Dus we hebben helemaal krom gelegen daar. Als ik het erover was en Adriaan heb. Toen we daar moesten rappen. Op de plaat ging dat wel. Want dan moest je hem voor het eerst playbacken met de clip. Ja, dat was werkelijk. Maar nu op het podium als een tierenlier.
4: Ja, graag.
3: Ja.
4: Zeker. Weet je, lekker.
3: Ja.
0: Nou ja, jullie moeten er vandoor.
4: Wij gaan er vandoor, ja.
0: Jullie gaan ook naar het vliegveld toe.
4: Ja.
0: En ik vond het heel leuk dat jullie er waren.
3: Ja, wij vonden het ook weer gezellig.
4: Wij ook. Misschien dat Jan... Nee, ik ga dan niks zeggen ook.
0: Nee, zeg maar niks. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren.
4: Dankjewel.
0: Dat jullie er waren. Ik wens jullie een hele goede terugreis. Ja, dankjewel, man.
4: Jij ook veel succes.
0: En bij de volgende plaats komen jullie gezellig weer.
4: Uiteraard.
0: Oké. En dit is de nieuwe van Helemaal Hollands. De Titanic.

Ja, de nieuwe van Helemaal Hollands. De Titanic hoorde hier bij ons. En dit is Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen. Zometeen nog de nieuwe van Zonzo Basili, zo moet ik het zeggen. En ja of nee, heet het.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, uitbest.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

hoorde je. Het is een van de allermooiste levensliedjes als je het mij vraagt. Priscilla Alpoff. En haar single Ze Mogen Praten.

0: Dat was de nieuwe single van Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht.
1: De avond van J&D. Johan Linssen.
0: Ja, de avond is weer omgevlogen. Gezellig vanavond met helemaal Hollands. Hier in de studio, Carlo en Leo. Het was supergezellig. En ja, die Titanic. Ja, ik moet elke keer denken aan die boot die gezonken is. Maar het is wel een superleuke plaat, moet ik zeggen. Ja, volgende week zijn we er weer. Ik en Max samen hier op de dinsdagavond. De avond van J&D. En dan hebben we natuurlijk weer twee leuke, hele gezellige artiesten in de studio. En wie dat zijn, dat ga ik lekker eventjes geheim houden. Want ja, we moeten niet altijd alles verraden natuurlijk, hè. Nou, je kan nog tot aanstaande zondag, tot en met aanstaande zondag naar de kermis in Park Hilaria. Altijd leuk om je daar tegen te komen. En wij gaan eruit met nog een tweetal leuke liedjes. Zometeen hoor je Senna en Ik kan je niet vergeten. Maar eerst Wesley Bronkhorst en Beter wordt het niet.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Dit is
8: Radio JND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 10 uur.
9: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de pluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. En dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
10: Rijkershaarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
15: Hier maakt elk project perfect.
14: Toppie!
15: Info
14: op paintproject.nl.
16: Ondernemers, opgelet.
17: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De avond van J&D.
8: Van J&D.

0: 50 in Goorlen.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Attention! Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die. Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
12: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek.
5: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
3: 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl.

0: B op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer. Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
10: Ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag een dakkapel, in één dag.
12: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
15: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
16: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De avond van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn duizend mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Jee.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
1: Jouw Nederlandse dag start hier.
8: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
15: Willem met de Ochtendshow.
1: Dag van 7 tot 9.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: 10 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muidertrekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoetwater van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De nacht van J&D. J&D.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: streekt. Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
19: Elke dag.
20: Jouw Nederlandse dag.
19: De nacht van JND.

0: deals bij Bol.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Dit is Radio JND. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 2 uur.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu?